0: Ibokke,
1: Ibokke,
0: Pisamento,
1: Pisamento,
0: Tameke,
1: Tameke,
0: Hasunko,
1: Hasunko,
0: Ibokke,
1: Ibokke,
0: Pisamento,
1: Pisamento,
0: Tameke,
1: Tameke,
0: Remen.